0: maar dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Vijlbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. Nu 8 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Minister Vijlbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld nu 8 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld nu 8 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Minister Vijlbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galati was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld nu 8 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld nu 8 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Minister Vijlbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. Nu 8 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Hoevelaken en Barneveld nu 8 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Minister Vijlbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Hoevelaken en Barneveld. Nu 8 kilometer stilstaand verkeer met wel een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomer de la Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Veghel en Zaltbommel. De vertraging is ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.

0: iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. Ter plaatse is de snelweg dicht voor forensisch onderzoek. Er wordt geen verkeer doorgelaten vanaf knooppunt Markiezaat bij Woensdrecht tot aan het Belgische dorp Zandvliet. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld op de A4 is niet duidelijk. Op de weg worden schermen geplaatst. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De steekpartijen vonden afgelopen nacht plaats op de Kalvermarkt en op het Koningin Julianaplein. De Haagse politie wil graag praten met mensen die iets van de steekincidenten hebben gezien of mogelijk camerabeelden hebben. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. De strijd gaat tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Nieuwkomende La Estrella behaalde bijna 44% van de stemmen. 500.000 stemmen meer dan zijn opponent Cepeda. Zittend president Petro suggereert dat er fraude is gepleegd. De laatste verkiezingsronde in Colombia is op 21 juni. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. De man is gewond aan zijn voet en kan niet meer klimmen. Hij moet met een brancard naar boven worden gehaald. Een eerste team van reddingswerkers heeft de man inmiddels bereikt. Ze moeten de smalle schacht waar hij vast zit eerst breder maken. De reddingsoperatie gaat nog vele uren duren. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 10 kilometer file tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Wageningen en Veenendaal-West, 5 minuten vertraging in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De A4 bij de grensovergang naar België is afgesloten na een dodelijk ongeval. De politie geeft geen nadere details. In Den Haag zijn 3 mensen gewond geraakt bij 2 verschillende steekpartijen in het stadscentrum. De gewonden zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Hoe het nu met ze is, is niet bekend. De presidentsverkiezingen in Colombia hebben geen duidelijke winnaar opgeleverd. Er komt nu een tweede en beslissende stemronde. In de Noord-Italiaanse provincie Cuneo is een reddingsoperatie aan de gang om een gewonde grotonderzoeker van 120 meter diepte naar boven te halen. Een specialistisch team is afgedaald om hem te redden, maar dat is een lastige klus. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren eerst nog overwegend zonnig en droog. Er staat nauwelijks wind en de temperaturen schommelen nu al tussen de 13 en 17 graden. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken en aan het eind van de ochtend neemt ook de kans op een bui toe. Vanmiddag loopt het kwik op tot 19 of 20 graden in het Waddengebied. In de kustprovincies wordt het dan 21 tot 23 graden. En de uitschieters zijn er in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en nacht naar dinsdag toenemende bewolking met kans op een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien met onweer en zware regen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Zaltbommel staat 10 kilometer file door een ongeluk. Met 2 auto's is de linker rijstrook dicht en de vertraging is een half uur. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 50 Zwolle Emmeloord bij Kampen in beide richtingen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten. Luister Connect in

0: Gelderland.
1: Radio voor Midden Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden Gelderland.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maximaal vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum een kwartier vertraging tussen Ochten en Waddenooi een 9 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem staat tussen knooppunt Pauwgraaf en knooppunt Bankhoef 4 kilometer file. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En op de N831 Kerkdriel richting Bijk en Aalburg 2 kilometer file bij de aansluiting met de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. A2 Utrecht Den Bosch tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 5 kilometer file. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid een half uur vertraging, 9 kilometer file. Het kwartier op de A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en knooppunt Hattemerbroek 8 kilometer. 10 kilometer langzaam rijden op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: do? Does he need you like I do? Does he need you like I do?
1: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agenda bericht.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Ook zijn Iraanse luchtverdediging en twee aanvalsdrones uitgeschakeld als reactie op het neerschieten van een Amerikaanse MQ-1-drone. De Amerikanen ontkenden aanvankelijk nog dat er een luchtvaartuig van de VS was neergeschoten. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. Vorig jaar namen de klinieken 118 nieuwe patiënten op. Dat is 28% minder dan in 2024. Terwijl de wachtlijst, nu 261 personen, snel oploopt. Deze mensen wachten in de gevangenis op hun behandeling. Dat kost de staat jaarlijks tonnen, omdat wie langer dan 4 maanden moet wachten recht heeft op een schadevergoeding. In totaal telden de klinieken vorig jaar 1683 TBS-patiënten. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. In december werd bekend dat het in 2016 door de Nederlandse banken opgezette iDIN in Belgische handen zou komen. Het is de bedoeling dat iDIN eind volgend jaar volledig plaats maakt voor de Belgische dienst. In België maken miljoenen mensen gebruik van It's Me, dat nu inmiddels ook inzetbaar is in 32 Europese landen. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Wat zich precies heeft afgespeeld is niet duidelijk. Verkeer op de A4 richting België wordt voorlopig omgeleid via Hazeldonk. Het weer, er staat vrijwel geen wind en het is zonnig en droog. Maxima vandaag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en afrit Kerkdriel 7 kilometer file. Een half uur vertraging op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 9 kilometer file. En de vertraging is een half uur door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. Op de A50 Apeldoorn Zwolle daardoor tussen Heerde en Knoopend Hattemerbroek 7 kilometer file. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft dit weekend opnieuw Iraanse doelen bestookt. Het zou vooral gaan om radars en commandocentra nabij de straat van Hormuz. Het Nederlandse TBS-systeem is vorig jaar verder vastgelopen. Dat zeggen de 11 forensisch psychiatrische centra en klinieken verzameld in TBS Nederland. De Belgische identificatie-app It's Me is vanaf vandaag te gebruiken in Nederland. De app wordt de opvolger van iDIN, de identificatiedienst waarmee je via je bank kunt inloggen bij verzekeraars, webwinkels en tal van andere organisaties. De A4 bij de grensovergang naar België is nog steeds dicht vanwege forensisch onderzoek na een dodelijk ongeval. Er is geen verkeer mogelijk tussen knooppunt Markiezaat en het Belgische dorp Zandvliet. Ook blijft het viaduct over de A4 in Ossendrecht voorlopig dicht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren eerst nog overwegend zonnig en droog. Er staat nauwelijks wind en de temperaturen schommelen nu al tussen de 13 en 17 graden. In de loop van de ochtend ontstaan stapelwolken en aan het eind van de ochtend neemt ook de kans op een bui toe. Vanmiddag loopt het kwik op tot 19 of 20 graden in het Waddengebied. In de kustprovincies wordt het dan 21 tot 23 graden. En de uitschieters zijn er in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en nacht naar dinsdag toenemende bewolking met kans op een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien met onweer en zware regen. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid staat 8 kilometer file door werkzaamheden aan een brug in Zwolle, een half uur vertraging. A50 Apeldoorn richting Zwolle tussen Heerde en Knoop de Hattemerbroek 10 minuten extra en 5 kilometer file daardoor. En op de N50 van Emmeloord naar Apeldoorn 5 minuten vertraging bij Knoop de Hattemerbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: I've heard people say that too much of anything.

doesn't seem to me like it's enough.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Het ministerie verleent consulaire bijstand aan de familie. Het lichaam dook op in een klein meer op 70 kilometer van haar hotel. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het NL Alert wordt ingezet om mensen snel te waarschuwen en te informeren bij noodsituaties in hun omgeving. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Ook krijgen de KLM-piloten tot 4 jaar na hun verplichte pensioenleeftijd van 58 jaar korting op hun eigen vliegtickets. Air France KLM wilde juist fors bezuinigen vanwege de gestegen kerosinekosten door de oorlog in het Midden-Oosten. Over de piloten-CAO bij de KLM is een jaar gesteggeld. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terecht kwam. De speleoloog had 12 uur vastgezeten in een smalle grotsgracht in het noorden van Italië. Bij de reddingsactie zijn 42 specialistische hulpverleners ingezet. De gewonde grotonderzoeker is naar een ziekenhuis gebracht. Het weer droog en zonnig en er waait geen wind van betekenis. Het wordt tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Utrecht staat tussen afrit Wageningen en Veenendaal 3 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle tussen Wezep en Zwolle Zuid 6 kilometer file. Door werkzaamheden aan de brug in Zwolle. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. De piloten van KLM hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Ze krijgen er de komende 2 jaar 4,75% bij. Italiaanse reddingsdiensten zijn erin geslaagd om een 20-jarige grotonderzoeker te bevrijden. Hij raakte bekneld op 120 meter diepte toen een stuk van een rotsblok op hem terecht kwam. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Wageningen en Veenendaal. Het verkeer moet daar rekening houden met 10 minuten extra reistijd en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
2: Waar je ook bent, met Connect ben je

Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd.nl.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recent de diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, de andere een genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot de kans is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur kunnen de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de platte grond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. In een meer in Colombia is vermoedelijk het lichaam gevonden van een Nederlandse vrouw die sinds 25 mei wordt vermist. Colombiaanse autoriteiten onderzoeken nu of het inderdaad gaat om de vermiste Marlies Gens. De 41-jarige vrouw verliet vorige week maandag haar hotel in de plaats Salento om een uurtje te wandelen naar een koffietour die ze zou bezoeken. Daar kwam ze alleen nooit aan. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. In het bericht staat duidelijk aangegeven dat er geen noodsituatie is. De overheid verzendt deze testberichten elk jaar op de eerste maandag van juni en december. Het bericht is ook te zien op de informatieschermen in het openbaar vervoer. Het weer. Er staat vanmiddag vrijwel geen wind, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar heb je 10 minuten tijdverlies. En van Arnhem naar Utrecht sta je op de A12 ook 10 minuten in de file door een ongeluk bij Veenendaal. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: De

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. In Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden. Eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Om exact 12 uur vanmiddag is behalve het luchtalarm nog een extra geluid te horen. De overheid verzendt dan de halfjaarlijkse test naar mobieltjes om te zien of het waarschuwingssysteem NL Alert goed werkt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag loopt het kwik op tot een graad of 19 of 20 in het Waddengebied. In de kustprovincies wordt het 21 tot 23 graden. En de uitschieters zijn er in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en vannacht toenemende bewolking met kans op een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien, maar die buien zijn vooral in de noordoostelijke helft. Plaatselijk kans op windstoten van 60 tot 70 km per uur. Hagel en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog altijd file bij Veenendaal door een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Vertraging is ruim 5 minuten, de rechterrijstrook is dicht. Je hebt ook 10 minuten vertraging op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, voor de grens. Dat heeft te maken met controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.
2: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ondernemers opgelet.
4: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
5: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. Meer dan 4000 patiënten die recente diagnose hormoonpositieve borstkanker kregen, deden mee. Eén groep kreeg chemotherapie en hormoonbehandeling, een andere groep de genetische Prosigna-test. Die analyseert 50 genen uit het tumorweefsel en berekent hoe groot het risico is op terugkeer. Borstkanker is de meest voorkomende kankersoort onder vrouwen. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Er zijn 2 gewonden, eentje is er slecht aan toe. Het ging mis bij een wapenfabrikant in het midden van Zuid-Korea. Tijdens het schoonmaken van apparatuur waarmee raketbrandstof wordt gemaakt, ontstond een explosie. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Verkeer staat in de file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Veenendaal door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A12 vanuit Arnhem heb je voor de Duitse grens ook een kwartiertijdverlies door controles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Grietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: There's still hairs of you on the pillow that's empty now. You left your toothbrush in the cup by the sink. I wear your sweater, you won't get that one back. Some sort of payback.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Door een nieuwe test voor borstkanker hoeven patiënten mogelijk minder vaak chemotherapie te ondergaan. Dat blijkt uit een onderzoek van het Londense University College. En in Zuid-Korea zijn 5 doden gevallen bij een brand en een explosie in een raketfabriek. Door het felle vuur konden de doden nog niet worden geïdentificeerd. Het vuur was moeilijk te bestrijden doordat de plattegrond van de fabriek geldt als Koreaans staatsgeheim. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 3 kilometer door de controles. A12 Arnhem-Utrecht tussen afrit Oosterbeek en Veenendaal 4 kilometer door een ongeluk, een kwartier vertraging. En 224 Arnhem-Zeist bij Veenendaal 2 kilometer file. Tussen Amersfoort Centraal en Deventer rijden geen treinen door een technisch onderzoek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.

0: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect voel je overal thuis.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het schip werd met hulp van de Britten geënterd op de Atlantische Oceaan. De Franse president Macron noemt het onacceptabel dat schepen die vermoedelijk deel uitmaken van de zogenoemde Russische schaduwvloot onder een andere vlag varen om de sancties te omzeilen. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. De VS, de G7-landen en Europa stelden strenge sancties tegen Rusland in vanwege de oorlog in Oekraïne. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van Magyar was het bestrijden van corruptie. Hij heeft herhaaldelijk aangedrongen op het aftreden van getrouwen van oud-premier Orbán. De 2/3 meerderheid van de partij van Magyar stelt de regering in staat de grondwet eenzijdig te herzien. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Door de Duitse grenscontrole staat er file op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens heb je 10 minuten oponthoud. En op de A12 van Arnhem naar Utrecht sta je bij Veenendaal 10 minuten in de file door de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Tot zover het radionieuws. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is ook lekker warm vandaag met 19 of 20 graden in het Waddengebied. Landinwaarts 21 tot 23 graden en uitschieters in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en vannacht toenemende bewolking met kans op een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien. Bij deze buien is er vooral in de noordoostelijke helft plaatselijk kans op windstoten van 60 tot 70 km per uur, hagel en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur, Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. Verenigingen en stichtingen mogen volgens het kabinetsvoorstel bij gemeenten ontheffingen aanvragen om vuurwerk te mogen afsteken. Het kabinet is niet verplicht het advies van de Raad van State op te volgen. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. Na sterke opleving in april stagneerden de nieuwe orders van fabrieken in de eurozone vorige maand. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Aldus Chris Williamson, hoofdeconoom bij S&P Global Market Intelligence. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat alleen file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. De vertraging tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect. Een

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. Frankrijk heeft opnieuw een Russische tanker onderschept die internationale sancties omzeilde. Het geënterde schip voer onder de vlag van Madagaskar. Hongarije gaat de grondwet aanpassen om president Szijjártó te kunnen afzetten. Dat zegt de onlangs verkozen premier Magyar na een ontmoeting met de president, die zelf niet wil opstappen. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files in Gelderland. Tot te beginnen de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Afrit Kerkdriel is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En vertraging bij de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grens 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 16:00 op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: De streekomroep voor Midden-Gelderland.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië. De andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De autoriteiten in de Golfstaten hebben tijdens de Iran-oorlog meer dan 1000 mensen opgepakt voor hun online uitingen, zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Eind februari vielen Israël en de Verenigde Staten Iran aan. Als reactie viel Iran toen Amerikaanse doelen aan in de Golfstaten. Deze censureerde vervolgens sociale media met verwijzing naar de nationale veiligheid en arresteerde mensen die beelden deelden van de aanvallen. Armenië gaat geen referendum houden over de toetreding tot de EU. De Russische president Poetin oefende afgelopen week druk uit op het land om een referendum uit te schrijven. Dit vanuit groeiende onvrede binnen het Kremlin over de toenadering die Armenië lijkt te zoeken tot de Europese Unie. Armenië gaat 7 juni naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens critici probeert Rusland die stembusgang in zijn voordeel te beïnvloeden. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Drie files op dit moment in Gelderland. Tot het begin de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij Kerkdeels een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole is 10 minuten oponthoud. En de A50 Arnhem richting Os. Voor knooppunt Ewijk een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Connect.
1: Connect

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. De Raad van State adviseert strengere regels rond het vuurwerkverbod dat komende jaarwisseling ingaat. Het adviesorgaan vindt dat het kabinet te veel uitzonderingen maakt, waardoor het alsnog afsteken van vuurwerk te gemakkelijk is. De groei van de Europese industrie neemt af, meldt marktonderzoeker S&P Global. De sector ondervindt problemen onder druk van stijgende prijzen en verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in het Midden-Oosten. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Tot zover het radionieuws. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is ook lekker warm vandaag met 19 of 20 graden in het Waddengebied. Landinwaarts 21 tot 23 graden en uitschieters in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en vannacht toenemende bewolking met kans op een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien. Bij deze buien is er vooral in de noordoostelijke helft plaatselijk kans op windstoten van 60 tot 70 km per uur, hagel en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in Gelderland op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Dat gebeurt namelijk bij Kerkdriel. Staat daar wel nog 4 kilometer file met zo'n 5 minuten oponthoud. En de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontrole staat 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rapper?

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Drie van hen, twee studenten en een journalist, hebben van Israël inmiddels groen licht gekregen en zijn vertrokken. Van de drie gaat er één, de journalist, bij nader inzien naar Italië. De andere twee komen naar Nederland. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Volgens een woordvoerder van brancheorganisatie BOVAG kan dat komen door een combinatie van de hoge brandstofprijzen en een nieuwe heffing die volgend jaar gaat gelden. Voor de eerste 5 maanden van dit jaar blijft de totale verkoop van nieuwe auto's nog wel 8% onder het niveau van vorig jaar. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg heb je 5 minuten vertraging. En de A12 richting Duitsland bij Zevenaar doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is Connect.

In Arnhem staat Puk's Open Podium weer gepland op vrijdag 19 juni van 8 uur tot half 11. Puk's Open Podium wordt samengesteld uit minimaal 6 verschillende acts. Je vindt er bijvoorbeeld de singer-songwriter die voor de allereerste keer zijn liedje voor een publiek speelt. De avond wordt aan elkaar gepraat door Puk's vaste presentator Jan Gipman. Thijs van Leer sluit op 19 juni het culturele seizoen van de Vrienden van de Lathumse Kerk af met een optreden in de Lathumse Kerk. Van Leer werd wereldwijd bekend met de hit Hocus Pocus en werkte samen met artiesten als Ramses Shaffy en David Bowie. Ook vandaag de dag trekt hij nog internationaal rond met Focus. Het concert in de Lathumse Kerk begint op 19 juni om 8 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via lathumsekerk.nl. Voetbalclub SDZZ houdt haar jaarlijkse zomerfair op zondag 21 juni. Op deze dag verandert Sportpark de Grietse Poort aan de Doesburgseweg in Zevenaar opnieuw in een bruisend evenemententerrein vol activiteiten, muziek, spel en ontmoeting. Tussen 10 en 5 uur kunnen bezoekers genieten van tientallen kramen, een grote loterij, het Rad van Fortuin, live muziek en volop activiteiten voor jong en oud. Op de website sdzz.nl staat meer informatie over kraamverhuur of aanmelden. En tot zover de agendabericht.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. Een groep van 47 Palestijnen in Gaza die een werk- of studievisum voor Nederland hebben, worden toch geholpen om Gaza te verlaten. Nederland voelde zich lange tijd niet verantwoordelijk voor het faciliteren van de reis van de Gazanen, maar heeft zich dus bedacht. En vorige maand zijn bijna 30.000 nieuwe auto's verkocht, 1% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Dat komt vooral doordat er meer volledig elektrische modellen op kenteken werden gezet. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nu precies 55 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je 5 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel. A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg 10 minuten extra. En de A12 verderop richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar doe je er ook 10 minuten langer over. De A28 Utrecht-Zwolle bij Amersfoort 5 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook weer 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: bij.
1: Connect. Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Hij wordt morgen voorgeleid. Het lichaam van de jeugdtrainer werd vrijdag in een buitengebied tussen Berchem en Herpen gevonden in een sloot. De voetbalclub van Berchem liet eerder weten diep geraakt te zijn door de gebeurtenis. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Dat melden lokale media. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. Geen van de werknemers van de fabriek was zelf aanwezig. Twee mannen die zich in een veld naast de fabriek bevonden zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn veel dieren door de explosie gedood. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. De provincie gaf in mei vorig jaar een vergunning af om de wolf te doden. In december werd die toestemming verlengd met een zogeheten maatwerkvoorschrift. De wolf is volgens Gelderland inmiddels al maanden niet meer gezien. Deskundigen denken dat het dier mogelijk op zoek is gegaan naar een nieuw leefgebied. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. De luchtvaartmaatschappij schrapte de vluchten door onverwachte technische problemen, langere levertijden van onderdelen en beperkingen in de inzet van personeel. De maatschappij zegt contact te hebben met de getroffen passagiers. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Het weer. Vrijwel windstil, behalve aan de westkust. Verder zonnig en droog, met maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland heb je bij Zevenaar een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Op de A50 van Arnhem naar Os is de vertraging 10 minuten tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
2: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die is opgepakt voor de dood van een 47-jarige jeugdtrainer uit Berchem heeft een justitieel verleden. Het Openbaar Ministerie meldt dat de 35-jarige man uit Os in juli 2024 TBS kreeg opgelegd naar aanleiding van een geweldsincident in Ede. Bij een grote explosie vanochtend vroeg in een vuurwerkfabriek op Malta zijn twee mensen gewond geraakt. Inwoners uit omliggende gebieden melden dat ze de knallen kilometers verderop konden horen en trillingen voelden in hun huis. De provincie Gelderland heeft de toestemming ingetrokken voor het doden van een probleemwolf op de Hoge Veluwe. Het gaat om een wolf die vorig jaar een hardloper beet. En de annulering van 22 vluchten door Transavia vorige week heeft 3000 Nederlanders gedupeerd. Een groot deel van de problemen voor reizigers is opgelost. Veel passagiers konden volgens Transavia nog dezelfde dag worden omgeboekt. Tot zover het radionieuws. Het is wisselend bewolkt en in het oosten en noorden is er weinig wind. In het zuiden en westen steekt een matige westenwind op. In het binnenland af en toe een lokale bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het is ook lekker warm vandaag met 19 of 20 graden in het Waddengebied. Landsinwaarts 21 tot 23 graden. En uitschieters in het zuidoosten met temperaturen tot lokaal 25 graden. Vanavond schijnt de zon nog een hele tijd en het blijft aangenaam warm. Later in de avond en vannacht toenemende bewolking met kans op een lichte bui. De minimumtemperatuur ligt rond de 15 graden. Morgen veel buien. Bij deze buien is er vooral in de noordoostelijke helft plaatselijk kans op windstoten van 60 tot 70 km per uur, hagel en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je nu een kwartier vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn tussen Padmen en Twello. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoopend Waterberg doe je er een kwartier langer over. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid heb je 20 minuten extra nodig. De A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 10 minuten vertraging. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Wiegen en Knoopend Ewijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Ook worden er voorlopig geen besluiten genomen over asielaanvragen van Libanese vluchtelingen. Dat schrijft minister Van den Brink de Tweede Kamer. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Volgens de minister zorgen die voor veel ontheemding, verwoesting en burgerslachtoffers. De IND gaat nog wel door met het terugsturen van asielzoekers naar andere EU-asiellanden. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. De organisatie eist een inreisverbod voor de artiest vanwege zijn eerdere antisemitische en pro-nazistische uitspraken. Het kabinet heeft besloten om J niet de toegang tot Nederland te weigeren. En daarom vraagt het CEO de rechter nu alsnog in te grijpen. In verschillende Europese landen zijn J's optredens eerder al geschrapt. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Volgens de inspectie brengt dat risico met zich mee, zoals infecties, bloedingen en littekenvorming. Omdat het om een medische ingreep gaat, moet daarbij altijd een arts betrokken zijn. En uit een steekproef bleek dat geen van de onderzochte aanbieders arts was. Vandaar de waarschuwing van de inspectie. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn bij Twello een kwartier vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio. Connect. Hier ben je thuis.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. Nederland zet zeker de komende 6 maanden geen mensen uit naar Libanon. Aanleiding is de verslechterde veiligheidssituatie door de Israëlische militaire operaties in Libanon. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om de 2 optredens van rapper Kanye West, oftewel J, in het Gelredome in Arnhem van zaterdag en maandag tegen te houden. En de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd waarschuwt voor de alternatieve behandelmethode wet cupping. Bij deze behandeling worden sneetjes of prikjes in de huid gemaakt en wordt bloed weggezogen met vacuümcups. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je voor het knooppunt Waterberg 10 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. De komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. De eerste 2 Palestijnen uit Gaza met een studie- of werkvisum zijn onderweg naar Nederland. Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De 2 kregen na een uitspraak van de Raad van State alsnog consulaire hulp om Gaza te verlaten. Ook voor een groep van 46 andere Gazanen loopt een procedure om vertrek mogelijk te maken. Volgens het ministerie zijn hun gegevens doorgegeven aan Israël. Wanneer de rest van de groep naar Nederland kan reizen is nu nog niet bekend. En een 41-jarige Nederlandse toeriste die sinds vorige week vermist was in Colombia is overleden teruggevonden. Het lichaam van de vrouw uit Schagen werd aangetroffen in een meer bij de plaats Salento. De vrouw was verdwenen nadat ze een wandeltocht door de koffievelden gemaakt had. Familie, vrienden en haar hostel sloegen alarm toen ze niet meer bereikbaar was. De Colombiaanse autoriteiten starten daarop een zoekactie. Hoe de vrouw om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente. Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
1: Goedenavond, met vanavond heel veel gasten. En zo dadelijk gaan we beginnen met de gast van de week. En dat zijn er vandaag twee. Orlando, Maaike Gouwenberg en Eline Benting. En zij zijn allebei betrokken bij Sonsbeek 2026. U heeft vast wel eens van het park Sonsbeek gehoord. Maar wat is precies Sonsbeek 2026? Wat is daar allemaal te doen? Dat zo dadelijk. De tweede gast in het eerste uur, dat is Wim Verbiezen aan de telefoon. En hij gaat vertellen aan Tristan Scholte over het toeristisch informatiepunt Het Gelders Eiland en wat er de komende maand in juni allemaal te doen is vanuit dat informatiepunt. In het tweede uur ontvangen we mensen van theatergroep Uit. Dat zijn Quentin Garot en Silke Vree en zij gaan vertellen over de voorstelling Lijken in de Kast. En die voorstelling die speelt op 6 en 7 juni in het Huis van Puk in Arnhem. En we hebben de herhaling van de Kijk op de Nieuwe Samenleving, waarin Maria Twiegink te gast was bij Jan Ruiter van de Wisselwinkel in Duiven. U hoort het genoeg te doen vandaag, dus we gaan gauw beginnen. En dat doen we met een korte terugblik op de afgelopen dagen in het Gelderdoom. En dan heb ik het niet over J, die waarschijnlijk wel of niet gaat optreden, maar natuurlijk over Suzanne en Freek, die daar met groot succes hebben opgetreden de afgelopen tijd. En vandaar gaan wij naar luisteren. En dat is de plaat Weg van jou.
2: Ze zegt me

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Onze gast van de week, u hoorde het al, dat zijn twee gasten. Te weten Orlando Maaike Gouwenberg, directeur van Sonsbeek Kunstprojecten. En Eline Benting, die zich vooral met de vrijwilligers bezighoudt. Want zo'n project waar we het over gaan hebben heeft heel veel vrijwilligers nodig. En daarover zo dadelijk meer. Allereerst Orlando en Eline, van harte welkom in onze uitzending. Fijn dat jullie er zijn. Laten we eventjes kijken wie jullie zijn. Want directeur van Sonsbeek Kunstprojecten. Orlando, ja. Wat houdt dat in?
2: Nou, dankjewel ten eerste dat we hier mogen zijn. En het houdt in dat ik ga proberen om de organisatie de toekomst in te brengen. Dus ik ben eigenlijk algemeen directeur. Dus Ik bemoei me met de artistieke visie. En ik bemoei me ook met waar we met het geld heen gaan. Dus ik ben eigenlijk een soort, ik ben de algemeen directeur.
1: Ja, oké. Okay. En wat je dan precies doet, daarover zo dadelijk meer.
2: Precies.
1: En Eline, wat doe jij in het dagelijks leven?
3: Ik doe dus vrijwilligerscoördinatie bij Sonsbeek. En daarnaast ook coördinatie van de tentoonstelling. En dat gaat voornamelijk over de looptijd van de tentoonstelling. Als de kunstwerken dus eenmaal staan, dat die ook goed onderhouden worden. En dat we zorgen dat er, als er iets mis mee is, dat wordt opgelost. En daarnaast werk ik ook nog bij Rosette in Arnhem als cultuurmakelaar.
1: Cultuurmakelaar, wat is dat?
3: Dat houdt in dat ik me met kunst en cultuur in de wijken bezighoud. Dan specifiek twee wijken in Arnhem-Zuid, Laar en Elde. En kijk ik wat de behoefte daar is van de mensen zelf. En probeer ik daarop in te spelen.
1: Oké, nooit van gehoord. Een cultuurmakelaar, interessant. Maar dat, daar gaan we het verder vandaag dan niet over hebben.
3: Nee.
1: Maar wel over de kunst. Maar misschien, de meeste mensen kennen het park Sonsbeek natuurlijk wel in Arnhem. Maar misschien ook mensen buiten onze regio. Kan een van jullie eens vertellen wat voor park het precies is, Sonsbeek?
2: Ja, ik kan dat wel vertellen. Park Sonsbeek is een groot, of een redelijk groot stadspark. Het ligt echt, het ligt eigenlijk gewoon midden in de stad. Natuurlijk gaat het spoor wel midden door de stad ook. Er zijn ook koeien in het park. Het is een park dat is aangelegd op heuvels die tijdens de laatste ijstijd zijn ontstaan. En er is een deel wat beukenbos is, maar er is ook een deel waar de Jansbeek doorheen gaat. En aan de Jansbeek is eigenlijk Arnhem ook ontstaan. En het is ingericht als een Engelse landschapstuin, waarbij je heel veel specifieke doorkijkjes hebt. Waardoor dat park eigenlijk vanuit elke hoek heel erg mooi is. En daar ligt de witte stadsvilla. Of nu noemen ze stadsvilla Sonsbeek. Die ligt er midden in het park. Dus dat is ook een heel iconisch gebouw. Wat je ook weer vanaf verschillende plekken kunt zien. En eigenlijk is het park zo ingedeeld dat het ook elk seizoen interessant is. En de beek neemt je helemaal mee langs die onderkant van het park. En dan kan je eigenlijk het bos in. En dan loop je ook echt in een heuvelachtig gebied. En dan waan je gewoon in een totaal andere plek.
1: Ja, want dat is eigenlijk het bijzondere ervan. Dat Sonsbeek en een bos en een park is. Hè? Het heeft van beide wat. En het is inderdaad een flink park. Alles bij elkaar. Sonsbeek hebben we dan kennis meegemaakt. Sonsbeek 2026. Dat is weer iets anders. En dat heeft al een flinke geschiedenis, Orlando. Kun je daar eens wat over vertellen?
2: Nou, we noemen het. De Sonsbeek is eigenlijk ontstaan in 1949, was de eerste editie. Elke tentoonstelling wordt een editie genoemd. Deze tentoonstelling is de 13e editie. En eigenlijk is het zo opgezet dat in 1949 werd er een tentoonstelling gemaakt in het park, waarbij beelden, toen hele moderne beelden, werden getoond. En dat was gericht op iedereen. En elke drie jaar werd eigenlijk zo'n beeldententoonstelling gemaakt en dat werd steeds internationaler. En in 1971 was er één curator of tentoonstellingmaker die het voortouw nam en die echt buiten de perken eigenlijk is gegaan. En die de stap heeft genomen om dat park vanuit het park ook de stad in te gaan en zelfs het land in.
1: Ja, dus het is steeds verder uitgebreid
2: eigenlijk. Het is steeds, en sindsdien is het eigenlijk meer een tentoonstelling die gaat over hoe presenteer je kunst in de openbare ruimte? Of wat is kunst in de openbare ruimte? Hoe verhouden wij ons tot de openbare ruimte? En is dat ook dus vanaf hele traditionele sculpturen eigenlijk veel opener geworden?
1: Oké, en je zegt het is in 1949 begonnen en het was ook echt bedoeld om de mensen, nou ja, eigenlijk wat enthousiast te krijgen na de moeilijke tijd in de oorlog onder andere. Ja. In Arnhem is natuurlijk veel gebeurd ook.
2: Ja, na die hele verwoestende oorlog was het eigenlijk ook een mogelijkheid om de mensen een hart onder de riem te steken. En om hun via schoonheid en cultuur gewoon medeleven te tonen en weer meer positief naar de wereld te kijken. Mm-hmm. En het was ook een manier om weer het toerisme eigenlijk op gang te krijgen. Omdat Arnhem altijd al een hele groene stad was. En heel aantrekkelijk voor mensen van buiten de stad. Of vanuit het westen. Mm-hmm. Dat is ook wel een interessante combinatie. Omdat er nu natuurlijk ook iedereen kan dat park inlopen. Het is super divers. En van allerlei mensen komen daar elke dag. En dat is wel interessant dus om daar ook zo altijd naar te blijven kijken.
1: Ja, nee, zeker. Je vertelde, het is de 13e editie, hè? En we gaan ze niet allemaal minutieus langs. Nee. Maar kun je eens enkele hoogtepunten noemen van die afgelopen, nou ja, bijna 80 jaar sinds 1949?
2: Er zijn een aantal werken die mensen die Sonsbeek of het park een beetje kennen, of die Arnhem ook kennen, zijn best wel bekend geworden door de tentoonstellingen. Dat is de Lazy King, die ligt zo voor de Witte Stadsvilla in het gras. Mm-hmm. Die is in Sonsbeek 2008 is die daar voor het eerst gepresenteerd en daarna door de stad aangekocht. Het hert wat op het Willemsplein staat, die stond echt in een van de eerste edities. Er is nog een heel mooi beeld mens tegen macht. Dat staat ook in de stad, waar altijd dodenherdenking ook rond wordt gedaan. Mm-hmm. En ik dacht ook nog aan een werk wat in 2016 er was. Dat was een houten gebouw. Wat dan op werd gestookt in een. Dat werd eigenlijk gebruikt om weer brood mee te bakken in een oven.
1: Oh, dus multifunctioneel
2: eigenlijk.
1: Dat stookte
2: zichzelf eigenlijk weer op.
1: Ah,
2: dus dat soort werken zijn er ook. Dus het zijn ook, zeg maar, werken. Ja, in 2016 waren er heel veel werken waar ook mensen aan mee konden doen. En in 2008 was er bijvoorbeeld een hele parade gedaan met 1000 mensen uit de stad. Die als soort van gildes gingen ze eigenlijk. Die werkende het park indragen.
1: Ja, ja, dus het kunnen ook levende kunstwerken zijn in die zin. Of interactief.
2: Ja, het is soms participatief. Ja. Nu zijn wij met de opening doen we nu bijvoorbeeld ook performances, dus live performances. En ja, om terug te komen op je vraag wat 2026 dan is. Sonsbeek 2026 is dan eigenlijk dus de 13e editie van de tentoonstelling. En die heeft twee curatoren die in Nederland wonen en vanuit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. Ongeveer 20 jaar geleden. Ze wonen echt al lang in Nederland. Maar ze hebben een hele sterke verbinding met het internationale kunstveld. Mm-hmm. En zij kennen het Nederlandse veld goed. Ze kennen de Nederlandse cultuur goed. Dus dat is eigenlijk een perfecte combinatie om aan hun te vragen om een tentoonstelling te maken.
1: En wie zijn die curatoren?
2: De curatoren zijn Amira Gaat. Zij is curator bij Boijmans van Beuningen. En woont in Rotterdam. En de andere is Christina Lee. En zij is eigenlijk een onafhankelijk curator die heel veel ook in Azië werkt. En zij komt oorspronkelijk uit Hongkong en zij woont in Amsterdam.
1: Oké. En jullie hebben ze niet vorige week gevraagd. Dat is een heel proces ook, hè?
2: Ja.
1: Van echt een hele grote voorbereiding.
2: Ja. En, dus dat is mijn rol ook een beetje als directeur. En dat vind ik ook het leuke daaraan. Dat ik dan na kan denken van wat is de structuur van de tentoonstelling deze keer. Mm-hmm. Want vorige keer was het met 6 curatoren en een artistiek leider. En de keer daarvoor was het een hele groep kunstenaars die dat eigenlijk met elkaar deden. En nu dacht ik, het is mooi om 2 curatoren te hebben die die verbinding hebben met het land en ook hun eigen curatorenpraktijk. Mm-hmm. En dus ik heb hun eigenlijk al toen ik heel erg aan het begin, toen ik directeur was, heb ik hun al benaderd en heb ik hun gevraagd om mee te doen. En toen heb ik wel aangegeven van ik wil heel graag dat jullie het park echt weer als centrum nemen. Dat het park echt het hart is van de tentoonstelling. Er kunnen wel wat andere locaties zijn. Dus we hebben nu ook een aantal locaties in de stad. Maar ik dacht het is mooi om gewoon weer even zo terug te gaan en de rust terug te brengen. Omdat de wereld al zo'n redelijke chaos is.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. En zij zijn ook aan de slag gegaan naar aanleiding van een jaarthema. Heb ik begrepen.
2: Ja.
1: Wat is dat thema?
2: Zij zijn eigenlijk, toen ik hun in de zomer van 2024 heb ik hun uitgenodigd. Toen hebben zij eigenlijk eerst een hele tijd de ruimte gehad om onderzoek te doen naar wat is Sonsbeek, waar komt het vandaan, wat is nu eigenlijk nodig voor kunst in de openbare ruimte om nu te gaan laten zien? Hoe kijken we er naar? Hoe staan we in de wereld? Wat speelt er allemaal? Wat heeft de toekomst nodig? Want dat is ook echt de rol van de curator en de tentoonstellingmaker, om een soort van visionair vooruit te blikken wat er aan gaat komen. Mm-hmm. En toen zijn ze eigenlijk gekomen met het toen zijn ze met het hele sterke thema gekomen: herinnering als levende daad. Of memory as living action in het Engels. En dat geeft dus eigenlijk de mogelijkheid om te kijken wat er al is, wat onze herinneringen zijn, hoe het geheugen werkt. Wie bepaalt er eigenlijk wat je herinnert? Dus het gaat van heel politiek tot heel persoonlijk. En van de geschiedenis van het park tot aan de persoonlijke geschiedenis. Het kan van materialen zijn. Het kan dus iets van live zijn. Of wat is de herinnering als je iets ruikt? Of als je iets hoort? Of als jij iets ziet, een bepaalde kleur ziet? Dus dat zit er allemaal in. Maar wat heel belangrijk is, is dat deel herinnering als levende daad. Dus dat het een activerende tool is. Het gaat niet over een soort van hangen in het verleden, over of nostalgisch zijn, maar het gaat juist over hoe kunnen we andere verhalen maken. Hoe kunnen we nieuwe hoe kunnen we weer met elkaar de wereld zo vormgeven dat je dus niet steeds die ongehoorde stemmen hebt, of dat dingen zo erg gecategoriseerd worden of in bubbels zitten. Maar hoe hou je de wereld een soort van fluïde en vloeibaar, dat je met elkaar weer nieuwe verhalen kan maken?
1: Ja, en de kunstenaars die meewerken dit jaar, die hebben dit ook in het hoofd gehad, dat thema.
2: Dus eigenlijk zijn de kunstenaars die er nu in zitten, er zitten 12 kunstenaars. Of nee, er zijn 18 kunstenaars, sorry. 18 kunstenaars, 12 kunstenaars die echt helemaal nieuw werk maken. Mm-hmm. En dan de andere kunstenaars laten bestaand werk zien, maar vaak heeft dat ook weer juist is het ook weer aangepast aan waar ze het laten zien. Deze kunstenaars zijn allemaal gekozen doordat de curatoren heel lang met hun hebben gesproken en gekeken van past hun manier van werken en hun werk goed bij dit thema. En dan hebben ze dus de uitnodiging gehad van maak een nieuw werk wat goed past bij ons concept.
1: Oké, duidelijk. Goed, mensen, we praten zo dadelijk weer graag even verder over Sonsbeek 2026. Maar even terug naar het thema Memory as Living Action. En daarom draaien we Barbara Streisand, Memory.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: Dat zijn deze week Orlando Gouwenberg en Eline Benting. En Orlando is de directeur van Sonsbeek Kunstprojecten. En Eline houdt zich bezig met de vrijwilligers. En daar gaan we het nu over hebben, Eline. Want we hebben zojuist gehoord wat er allemaal te doen is en te zien in het park. En vooral veel kunstuitingen, maar nog heel veel meer. Maar dat kan eigenlijk alleen door de medewerking van heel veel vrijwilligers. Hè? En ja, voor wat zoeken jullie zoal mensen?
2: We hebben drie rollen uitgezet voor de vrijwilligers. Dat is meehelpen met de op- en afbouw. Dat is publiek welkomst heten in de bezoekerscentrum die wij hebben in het park en merchandise verkopen. En daarnaast, waar we de meeste vrijwilligers voor nodig hebben, is om bezoekers te informeren die de kunstwerken bekijken en daar eventueel vragen over hebben. Dus echt mensen die bij de kunstwerken staan op locatie.
1: Oké, en zoeken jullie dan mensen die verstand hebben van kunst? Of speciale voorkeur voor bepaalde kunstwerken? Of kan iedereen die dat leuk vindt meedoen?
2: Eigenlijk kan iedereen meedoen. We organiseren heel veel leuke evenementen, leuke avonden. Waarin we ook heel veel informatie verstrekken. Zo hebben we bijvoorbeeld aankomende woensdag een avond waarin een kunstenaar langskomt om meer over haar werk te vertellen aan de vrijwilligers. We zijn bezig met een handleiding samenstellen met heel veel achtergrondinformatie over de werken. Ook leuke feiten.

0: 2 juli en het eindigt in oktober. Moeten mensen dan al die maanden ook beschikbaar zijn voor jullie? Of?
1: Nee, nee, zeker niet. De tentoonstellingsduur is in totaal 100 dagen. Mm-hmm. En wij vragen elke vrijwilliger om 10 dagen bij ons te zijn in die tijd. Dat kan je ook opsplitsen in 20 dagdelen. We werken met 2 diensten per dag. Dus je kan prima een maand op vakantie, mocht je dat willen. En dan kan je alsnog gewoon 10 dagen bij ons zijn.
0: Oké, okay, ja, dus jullie kijken echt eventjes wat kunnen mensen bieden, wat willen ze ook bieden.
1: Ja.
0: En kijken of daar een match te vinden is om een aantal dagdelen dan behulpzaam te zijn.
1: Zeker, we kijken ook heel graag mee, ook als een vrijwilliger zelf aangeeft van hey, ik heb nog een andere skill die ik heel graag wil benutten, dan kijken we daar ook in mee van misschien kunnen we daar iets mee, bijvoorbeeld iemand die heel goed is met techniek. Mm-hmm. Wellicht kunnen we die vragen voor een bepaald werk om daarbij te helpen. Dus we kijken ook, proberen ook zoveel mogelijk persoonlijk niveau te kijken waar mogelijk.
0: Ja, oké. Okay. Nou zei je van, er komen ook vrijwilligers bij de ingang te staan. En er zijn natuurlijk verschillende ingangen van Sonsbeek. Maar voor deze manifestatie is ook echt een speciale ingang eigenlijk, hè, bij het bezoekerscentrum.
1: Ja.
0: De Molenplaats.
1: Ja, je kan natuurlijk overal het park in, waar dat normaal ook kan. Maar om toch één centrale plek te hebben, hebben we de Molenplaats als bezoekerscentrum, waar we dus onder andere merchandise verkopen en waar je informatie kan krijgen van onze vrijwilligers. Mm-hmm. Maar de vrijwilligers die in het park staan bij de werken, die hebben ook allemaal een bezoekersgids bij zich. En die kan je ook van hen kopen. Dus eigenlijk waar je ook maar het park inkomt, kan je informatie krijgen en zo'n bezoekersgids.
0: Ja, ja. En kun je die vrijwilligers dan herkennen aan een speciaal petje of een t-shirt of iets? Of zijn die mensen aangekleed als vrijwilliger?
1: Ja. Ja, ze hebben sowieso allemaal een keycord. En daarnaast hebben ze natuurlijk de bezoekersgids bij zich. We zijn nog in de ontwikkelingsfase voor de herkenbaarheid. Maar er komt zeker iets aan waardoor je de vrijwilligers gemakkelijk kan herkennen.
0: Ja, en van vrijwilligers vraag je altijd iets natuurlijk, maar is ook iets wat ze terugkrijgen. En dat kan ook iets, niet materieels zijn, maar gewoon plezier of wat dan ook, hè?
1: Ja, we hebben dus al die evenementen die we vooraf organiseren, bijvoorbeeld met de kunstenaars. Daarnaast bieden we aan elke vrijwilliger een lunch aan op de dag zelf. Ze worden ook gratis lid van de Sonsbeek Arts Club. Dat is een hele leuke club waarbij dus onder andere de vrijwilligers lid worden, maar ook de kunstenaars, de curatoren, eigenlijk het hele team. Mm-hmm. Je kan je ook apart aanmelden, maar als je vrijwilliger wordt, dan kan je daar gratis bij komen. Dus dat is heel erg leuk. En daarnaast willen we gewoon ook heel erg graag dat de vrijwilligers zoveel mogelijk meekrijgen van de tentoonstelling, de kunstenaars ontmoeten op de opening. Dus ik denk dat er uiteindelijk heel veel leuke dingen voor ze zijn.
0: Ja, ja, en als mensen nu enthousiast geworden zijn en denken, misschien is het iets voor mij, misschien ook wel niet, maar ik wil gewoon eens even kennis maken. Waar kunnen ze zich dan melden?
1: Ik kan naar de website gaan, dat is www.sonsbeek.org. Er staat dan een knop, doe mee op. Mm-hmm. En als je daarop klikt, dan kom je ook een grote button tegen van vrijwilliger. En daar vind je eigenlijk heel veel informatie ook over het vrijwilliger zijn. En dan kan je ook aanmelden.
0: En jullie kunnen echt nog veel mensen gebruiken, hè? En ja, allerlei rollen, om het zo te zeggen.
1: Klopt. Vooral bij de werken zelf. Ik denk dat we nog, om de echte editie rond te krijgen, hebben we nog zo'n 60 mensen nodig. Dus dat is echt nog redelijk wat. Dus ik hoop dat we dat gaan redden.
0: Nou mensen, u kunt vanaf nu zich aanmelden.
1: Ja,
0: toch?
1: Graag. Van harte welkom.
0: Jullie gaan 2 juli, het weekend van 2 juli, gaan jullie starten. Is daar nog iets speciaals dan te doen?
2: Zeker. Ik zal
0: Orlando vertellen.
2: Nog even aanvullen. Ja. Ja. Dat is ook voor de vrijwilligers. Dus aanvullend op wat ze allemaal krijgen. De Sonsbeek Arts Club is echt om mensen aan ons te binden en een community op te bouwen. Dus daar komen zij sowieso bij voor een jaar. En dan mogen ze daarna natuurlijk lid blijven. Maar ook kunnen zij gewoon meekomen naar alle events die we organiseren gedurende de 100 dagen. En tijdens het openingsweekend is er echt heel veel aandacht voor de kunstenaars die er dan zijn. Zoveel mogelijk van de kunstenaars zijn er ook tijdens de opening.
0: Oké, okay. Ja.
2: Op de eerste dag is er een opening voor iedereen die wil komen. Dus vanaf 3 uur gaat de tentoonstelling open. Om 4 uur is er een live performance in de Steile Tuin. Dan om 5 uur hebben we een paar speeches. En de burgemeester zal er dan ook zijn. En dat is echt zo de officiële opening. Mm-hmm. En daarna is er eigenlijk mogelijkheid om de tentoonstelling te zien. En is er 's avonds nog een performance bij de Stadswielen. En dan is er de dagen daarna zijn er filmprogramma's.

0: programma's, gesprekken met kunstenaars, workshops, nog meer van die performances, live activaties, een processie en een lunch is er ook nog op zaterdag. En zo is er elke dag wel iets te doen.
1: Mm-hmm.
0: En dat is ook allemaal op de website, komt dat hele programma er te staan.
1: Ja.
0: Nu nog niet in detail, maar wel over, ik denk over een week of twee is dat er allemaal in detail.
1: Wat er allemaal te beleven valt. Want mensen kunnen natuurlijk altijd door het park wandelen, maar er zijn ook nog aparte activiteiten waar mensen zich bijvoorbeeld voor moeten aanmelden.
0: Ja, bij sommige activiteiten, maar dat zal dan op de website staan, is er gewoon een bepaalde capaciteit. En omdat we dus ook locaties hebben in de stad, bij Focus Filmtheater gebeurt heel veel. Maar er is ook één werk, één kunstenaar is ook in Museum Arnhem. Er zijn kunstenaars bij Post en bij Omstand en bij Rosette.
1: Mm-hmm.
0: En bijvoorbeeld bij Museum Arnhem hebben we op een gegeven moment een ontbijt en een gesprek met een kunstenaar. Dan is het wel handig als we weten hoeveel mensen er komen.
1: Ja.
0: Maar bij de meeste events kan je gewoon binnenkomen lopen.
1: Ja. En binnen is dan ook vaak buiten trouwens.
0: Ja, precies.
1: En dat is grotendeels gratis, hè? Wat mensen.
0: Het meeste is gratis.
1: Meemaken.
0: En we werken eigenlijk echt omdat het dus een openbaar park is. Is de bezoekersgids hetgene waarmee je ons echt kunt steunen.
1: Mm-hmm.
0: En we kunnen natuurlijk allemaal donateurs gebruiken die ons nog helpen om ook de organisatie voor te laten bestaan. Want dat is het probleem geweest in het verleden, dat dan opeens die organisatie weer stopte. En wat ook heel vervelend was voor de vrijwilligers die dan net enthousiast waren, mm-hmm. dat het dan weer stopte. En wij proberen nu echt een systeem te gaan werken, waardoor we zichtbaar blijven in de jaren tussen de edities door. En waar dus de vrijwilligers ook zich echt aan ons kunnen verbinden. Maar daar hebben we wel ook nog extra supporters voor nodig.
1: Kunnen mensen dan ook op een knop drukken als ze willen doneren?
0: Op de website is ook, ik hoop echt ook dat deze week dat klaar is.
1: Mm-hmm.
0: Komt ook een knop doneer. En dan kan je dus zelf beslissen ook hoeveel je bijdraagt. En alles helpt. Hè? Het is echt, de bezoekersgids ook maar €3. Maar echt met alles help je ons.
1: Ja, nee, precies. Want het gaat allemaal
0: het
1: niet voor
0: iedereen.
1: Niets natuurlijk uiteindelijk.
0: Nee, maar het moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Dat vind ik superbelangrijk.
1: Ja, er is in ieder geval nog een Arnhemse coryfee die jullie ook ondersteunt. Hè? Mevrouw Loesje. Die heeft ook toch iets bijgedragen.
2: Ja,
1: vertel.
2: Dat is heel leuk. Loesje is een van de kunstenaars die deelneemt aan Sonsbeek 2026. En zij hebben ook ons voorzien van de titel van deze editie. En dat is Ik hoef geen tuin, ik deel een park.
1: Ah, kijk eens aan, wat mooi.
2: Ja, en sluit heel erg mooi aan bij de tijdsgeest waar we in zitten. Waar we toch echt meer toe moeten naar een collectieve samenleving en dingen delen. En het sluit natuurlijk gewoon heel erg goed aan bij Sonsbeek Park.
1: Mm-hmm.
2: En al die mensen die daar omheen wonen. Dat we ook gewoon kunnen delen wat we hebben.
1: Ja, en wat een mooie tuin is dat dan, hè?
2: Precies.
1: Dat is zeker. Goed, mensen. De tijd zit erop. We gaan afsluiten. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het verhaal. En we hopen natuurlijk dat die 60 vrijwilligers zich het liefst vandaag nog melden. En anders in de loop van de komende weken.
2: Ja.
1: Want 2 juli gaat het los. En Sonsbeek in de zomer, daar zal heel wat te doen zijn. Want ook films rondom het thema. En er is zelfs nog een ouderwetse swingavond op 31 juli... rondom de film Boogie Nights. En daar sluiten we.

0: ABBA was dat. Knowing Me, Knowing You. Het is bijna 7:15. Elke eerste maandag van de maand nemen we hiervan Kijk op de Samenleving op Connect mee naar het toeristisch informatiecentrum het Gelderse Eiland. Daar gebeurt van alles en daar werkt ook Wim Verbiezen en hij praat ons elke maand bij over de activiteiten die zij organiseren. Er gebeurt van alles, ik zei het al, van allerlei activiteiten. Wim, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jullie zijn eigenlijk het punt waar je naartoe moet, hè, op het Gelderse Eiland.
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, wat doen jullie zoal? Even heel kort.
1: Heel kort deze maand? Of, ja,
0: nou, een beetje het algemeen. Hè? We gaan het zo meteen hebben over wat jullie de komende maand
1: allerlei doen. Kleinschalige toeristenactiviteiten. Ongeveer 10 per jaar proberen wij te organiseren. Ieder jaar met een verschillend programma.
0: Ja.
1: Om de mensen hier naar het Gelderse Eiland te trekken.
0: Ja, wat maakt het Gelderse Eiland dan zo mooi om er naartoe te gaan?
1: Het mooiste is natuurlijk de natuurschoon die we hier hebben. De Rijnstrangen, de rivieren, de Rijn die hier stroomt. De dijken, nou gewoon het complete landschap met op de achtergrond de Uitenberg, nou het Montferland.
0: Ja.
1: Hoe mooi kun je het hebben binnen zo'n korte afstand?
0: Ja, mooie plek dus, voor de mensen die er nog niet zijn geweest.
1: Ja, ja.
0: Hey,
1: ja
0: hoor. We gaan het eens hebben over de activiteiten van de komende maand. We beginnen met de wandelingen die jullie al heel lang organiseren.
1: Ja, als ik de eerste 5 jaar heb ik niet meer mogen maken. Ik ben in 2001 gestart, 96 is eigenlijk het toeristische informatie gesteld als toeristische werkgroep vanuit de gemeente. En ik ben in 2001 gestart en toen was die wandeltocht er al, de Gelderspoortwandeltocht. Dus ik vermoed, en ik denk beter bijna, dat ik er zeker van kan zijn dat dit jaar de 30ste keer is. 30 jaar een wandeltocht. Een officiële, onder auspiciën van de Koninklijke Wandelbond Nederland. Nou, en over het mooie Gelderse Eiland. Nou, helemaal geweldig. Met diverse afstanden. Hè. De mensen kunnen kiezen 5, 10, 15, 25 of 40 kilometer. En vooral die laatste, die wordt zeer goed benut. Want het is een mooie voorbereiding voor de Nijmeegse wandelvierdaagse.
0: Ja, want je gaat ook de Uitenberg op, hè? Lees ik.
1: Ja, de 40 kilometer wel, ja. Je gaat nog even een rondje maken over de Uitenberg, ja.
0: Een goede tocht in ieder geval. En dus een goede oefening voor de vierdaagse.
1: Zeker, ja.
0: Ja, het is 2 dagen. Mag je allebei de dagen meedoen?
1: Jazeker. En er zijn nog mensen die dat doen. Hè? Vooral die de vierdaagse lopen, dat doen ze dan een keer.
0: Ja, nee, dat hebben ze goed.
1: Ja.
0: Nou, dat is dus de wandeltocht 15, 15, 25 of nou ja, voor de vierdaagse wandelaars.
1: 40 kilometer.
0: Ja. 6 en 7 juni. De fotopuzzeltocht door Spijk.
1: Ja.
0: Vertel, op de fiets is dat, hè?
1: Nou, ja, maar ook niet alleen door Spijk, maar ook weer over het hele Gelderse Eiland.
0: Ja.
1: We hebben een samenwerking namen inderdaad de Dorpsraad Spijk, de Stichting Actief Spijk. Die kwamen medio vorig jaar met dit idee en hebben ze onze medewerking gevraagd, want wij zijn zeer bekend met alles op het Gelderse Eiland, hebben ze ons gevraagd om mee willen werken aan het opzetten van een route. Nou, dat hebben we netjes gedaan. En uiteindelijk in goede samenwerking zijn we tot dit gebeuren gekomen. En ja, dat betekent dat mensen in route kunnen gaan fietsen. Ik zou nog graag zien met kinderen, hè. Dat zou ik heel leuk vinden. Van 45 kilometer. Nu lijkt dat een hele afstand. Maar als je rustig fietst, in 3, 3,5 uur heb je het hele rondje wel gehad. Dan tel ik ook nog wel wat tijd mee. Want je moet onderweg stil gaan staan. En waarom? Nou, de mensen worden gevraagd, die krijgen een lijst mee met foto's. En van zijn delen van objecten die je onderweg tegenkomt. En de mensen moeten onderweg dat object zoeken. En dan moeten ze van het gehele object een foto maken. En daar zit dan een prijsje aan vast als je alles goed doet. En er zit ook een vragenlijst bij. Waarbij per dorp 3 speciale vragen worden gesteld. En die vragen hebben we zo opgesteld, althans heeft de Dorpsraad Spijk ze opgesteld, dat die toch moeilijk of er bijna niet op te zoeken zijn via internet. Want iedereen heeft de telefoon bij zich.
0: Ja.
1: Even internet en even raadplegen en dan heb je het voor elkaar. Nee, echt heel specifieke vragen over dorpen. Ja. 3 per dorp.
0: Ja, ja, je kunt
1: mooie vragen.
0: Je kunt ChatGPT zo vragen, hoe zit het? Maar het zijn dus de specifieke vragen. Hoe zorg je er dan voor dat, fietst iedereen dezelfde route, laat ik het zo vragen?
1: Ja, iedereen fietst dezelfde route. Ja,
0: want dan krijg je misschien, heeft iedereen ook dezelfde foto's die hij moet maken?
1: Nee, dus krijg je een fotolijst mee van delen van een organisatie, maar met een deel van, het kan een boom zijn, een hek of een stuk van een huis, of noem het maar op. En dan moeten mensen van dat hele object een foto maken. Als je zegt, oh, dat is het. Nou, dan moeten ze van dat hele object een foto maken. En dan moeten ze op het eind laten zien. Als ze terugkomen weer in Spijk, bij het dorpshuis. Want daar staat een finish. En als ze dat allemaal netjes laten zien, dan wordt dat gecontroleerd. Ja, dan zijn er prijzen aan verbonden die niet op lessen doet.
0: Ja, maar hoe zorg je er dan voor dat niet... Want ja, goed, als natuurlijk groepjes mensen bij eenzelfde hek gaan staan. Oh, daar moeten wij ook zijn. Of maakt iedereen andere objecten?
1: Nee, dat niet. Dat is natuurlijk wel het risico. Maar als iemand daar is, komt het fietsje te gauw willen.
0: Ja.
1: Een beetje slim zijn. Dat is het risico. Maar ja, goed, dat hoort er ook bij.
0: Ja. Een fotopuzzeltocht. En het zijn dus ook vragen. En die vragen die zijn dus niet op te zoeken, zeg jij?
1: Nee, dat proberen echt zo specifiek gemaakt dat ze niet bij... Of ja, er zijn natuurlijk al mensen die toch iets kunnen opzoeken. Maar toch zo specifiek gemaakt dat ze niet op te zoeken zijn.
0: Nee.
1: Je kunt bijvoorbeeld een vraag stellen over de waterplas de Bieland. Daar komen ze ook langs. Ja, wanneer zijn ze daar, wanneer is die plas ontstaan? Ja, dat is heel makkelijk. Nee, maar dan moet je iets echt heel veel specifieker maken. En dat gaat wel lukken. Dus het zou mij ook wel lukken om dat te doen.
0: Ja.
1: Gewoon op een andere manier de vraag stellen. Gewoon over heel iets anders wat gewoon niet op te zoeken. En dan hebben ze ook wel gecontroleerd hoor, of dat op te zoeken is. Dus dat is wel heel mooi.
0: Ja, dus een beetje slim nadenken dus.
1: Precies,
0: met een fotopuzzeltocht. Wim Verwiezen van Toeristisch Informatiecentrum het Gelderseiland. Op jullie website gelderseiland.nl kun je je denk ik binnenkort ook aanmelden, inschrijven?
1: Ja, en kan ook op de website van de Dorpsraad Spijk. Dat is www.stichtingactiefspijk.nl. Daar kun je ook aanmelden voor de fietspuzzeltocht.
0: Nou, wat leuk. Dat klinkt als een gezellige dag uit eigenlijk.
1: Zeker.
0: Dat is 14 juni. Dus, en dan ben je een mooi dagje onderweg met foto's en een beetje helder nadenken.
1: Precies. Ja, en bewegen.
0: En bewegen, heel goed. Wim Verbiezen van het Toeristisch Informatiecentrum het Gelderseiland. Elke maand spreken we met jou over de activiteiten. En volgende maand uiteraard weer, de eerste maandag.
1: Ja, akkoord.
0: Tot dan.
1: Oké, fijne avond.

Imagine Dragons en Sharks was dat hier op Connect in Kijk op de Samenleving. Tot zover het eerste uur. Na het nieuws zijn we zeker terug met Kijk op Cultuur. Waarin we het hebben met Quinten Garot en Silke Vree van Theatergroep Uit. Over hun nieuwste voorstelling Lijk in de Kast. Die speelt binnenkort in het Huis van Puk in Arnhem. En Quinten en Silke die vertellen er alles over. Over alle voorbereidingen en hoe de voorstelling in elkaar zit. En we hebben ook nog een herhaling van de Kijk op de Nieuwe Samenleving. Mariette Wiegerink was bij Jan Ruiter van de Wisselwinkel in Duiven. Nou, heel graag tot zo na het nieuws van 8 uur.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
4: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Minister Sterk vindt dat jongeren die stoppen met eten en drinken om hun leven te beëindigen niet thuis horen in een hospice, maar eerder passende zorg en ondersteuning moeten krijgen. Sterk benadrukt dat die hospices zijn bedoeld voor mensen die in de laatste fase van hun leven zitten. Jongvolwassenen met ernstige psychische problemen hebben volgens haar andere zorg nodig. De minister wijst tegelijkertijd op de grote tekorten en de huidige lange wachttijden in de jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om doelen van Hezbollah aan te vallen in de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beirut. Bewoners kregen het dringende advies het gebied te verlaten, waarna veel mensen op de vlucht sloegen. Volgens Israël gaat het om aanvallen op terreurdoelen van Hezbollah. Iran dreigt het staakt het vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Een escalatie van het conflict ligt op de loer. En de komende 3 dagen worden er 150 asielzoekers opgevangen in het Drentse dorp Tweede Exloërmond. Die opvang is bedoeld om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten. De gemeente Borgerodoorn stelt daarvoor een sporthal beschikbaar als nachtopvang. De asielzoekers worden iedere avond per bus naar die locatie gebracht en de volgende ochtend weer teruggereden. Volgens het COA is de opvang in Ter Apel al langere tijd overvol door een tekort aan opvangplekken elders in het land. Het weer: toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Connect.
7: Een lekkere lange lente.
6: Dit is Connect.
7: Kijk om de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving.
1: Goedenavond en welkom terug. Het is inmiddels 8:05. Wat gaan we doen in het tweede uur Kijk op de Samenleving? Zo dadelijk ontvang ik twee mensen van theatergroep Uit. Quinten, Caro en Silke Vree. En zij spelen in de voorstelling Lijken in de Kast. Op 6 en 7 juni in het Huis van Puk in Arnhem. Dan kunt u die lijken in de kast gaan bewonderen. Maar vooral ook de mensen die die moord gaan oplossen. We gaan zo dadelijk met hun in gesprek over de voorstelling. En na een stukje cabaret hebben we ook nog de herhaling van de Kijk op de Nieuwe Samenleving, waarin Mariette Wiegink spreekt met Jan Ruiter van de Wisselwinkel in Duiven. Maar eerst is het tijd voor muziek. Shabuzi featuring Miles Smith met Blink Twice.

0: Kijk op cultuur. Kijk op cultuur.
1: In de Kijk op cultuur is het tijd voor theatergroep Uit. En ik spreek hiervoor met Quinten Garro en Silke Vree. Ik heb het nu 3 keer uitgesproken. Deze keer is die goed, hè?
2: Ja, eindelijk gelukt.
1: Heel fijn, heel fijn. Ja, dat even terzijde. En we gaan het hebben over de voorstelling Lijken in de kast. Een tijdje terug hadden we collega's van jullie in de uitzending. En toen ging het over moordspel. En we blijven even dus bij de spannende, thrillerachtige whodunits. Maar eerst even kennismaking met jullie zelf en de theatergroep. Hè? Theatergroep Uit, wat is dat voor theatergroep?
2: Nou, wij zijn een amateur theatergroep van leeftijd 8 tot 100, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Alles wie Lego mag bouwen, die mag met ons meedoen. We hebben 3 verschillende groepen. We hebben een jeugdgroep, we hebben een jongvolwassenen groep en we hebben de volwassen groep.
1: En jullie horen tot?
2: Ik vind zelf nog de jongvolwassenen, maar het is eigenlijk van 18 tot en met 40.
1: Oké. En de vorige keer bij het moordspel waren 40-plussers, hè, die speelden. Oké. Dat even voor theatergroep Uit en jullie zelf. Spelen jullie al een tijdje?
3: Mijn naam is Silke en ik ben ook speler bij theatergroep Uit. En uit mijn hoofd nu al 8 of 9 jaar al.
1: Oké.
3: Dus ik heb al heel veel stukken meegemaakt.
1: En dat varieert van inderdaad dit soort spannende, thrillerachtige programma's tot comedy of musical? Of?
3: We hebben 1 musical gespeeld. Dat was echt prime tijd. Mm-hmm. vooral heel veel...
2: Maatschappelijk relevant.
3: Dat woord zocht ik, bedankt. Ja, maatschappelijke dingen.
1: Ja.
3: En dit jaar hebben we dan gekozen voor een spannende murder mystery.
1: Zeker. En Quinten, wat doe jij al lang?
2: Ja, ik zit nu 5 jaar bij de vereniging ongeveer. En ik ben nu 1,5 jaar ook bestuurslid bij de vereniging.
1: Oké, en jij speelt dus ook?
2: Ja, zeker.
1: Oké, want jullie zijn eigenlijk self-supporting, hè, als theatergroep Uit. Jullie doen... alles volgens mij, hè? Het schrijven, het decor, alles wat er maar komt kijken.
2: Ja, dit stuk sowieso. Wij schrijven het zelf, samen met onze regisseur. Maar wij maken ook het decor. We werken aan zelf van de kostuums, we doen de grim. We doen nu ook de PR, we doen alles zelf.
1: En jullie zijn allemaal amateurs? Of is er ook een professionele kracht?
2: Nou, we hebben 1 professionele. Dat is onze regisseur, Michael Addink. Mm-hmm. Hij is ook theaterdocent. Daar moeten we het echt van hebben.
1: Oké.
3: Ja. We hebben er allemaal hobby.
1: Ja, gewoon voor het plezier.
3: Ja, zeker.
1: Ja, en is er dan iedere week een repetitieavond? Of
3: elke donderdag hebben wij repetitie.
1: Oké, ja. Nou ja, we gaan het hebben over Lijken in de kast. Hè? En hier in de studio hebben we er nog niet 1 gevonden. Maar dat gaan jullie volgend weekend dus wel doen. Hoe gaat zoiets vanaf begin tot het einde in zijn werk? Want ik begreep, Quinten, dat jij een soort pitch had geschreven.
2: Ja, zeker. We wisten eigenlijk vanaf het eerste punt al dat we iets met een moordmysterie wilden doen. Maar alleen de wie, wat, waar, hoe, dat wisten we nog niet. Dus mochten wij van onze regisseur allemaal een pitch bedenken. Gebaseerd op de 3 wie, wat, waarom.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb zelf ook een pitch geschreven, samen met mijn vriendin. Nou, die is het totaal niet geworden. Wij werden finaal naar huis gestuurd. Volledig teleurgesteld en dachten, nee, wij kunnen dit beter. Dus wij hebben in die week daarna hebben wij de hele pitch uitgewerkt. En we hebben die de volgende repetitie hebben die mogen pitchen alsnog. En toen met staande ovaties hebben wij toch goedkeuringen gekregen om dit... op te mogen voeren.
1: En is dat dan een soort raamwerk van het gaat hier gebeuren en dat is de moordenaar en er zitten wat mensen omheen? Of heb je dan vanaf begin van A tot Z een heel stuk geschreven?
2: Nou, het was een pitch op hoofdlijnen.
1: Mm-hmm.
2: Dus wij wisten ongeveer wel, oké, waar speelt het zich af? Wie is de groep? Wie is de moordenaar? Wie heeft het gedaan? En waarom, inderdaad. En we hebben samen met de groep hebben we improvisatiespellen gedaan. En met heel veel input van onze regisseur zijn we uiteindelijk tot een mooi script gekomen.
1: Ja, maar vanaf het begin was het dan wel duidelijk van... dat is de moordenaar?
2: Ja.
1: Dat wel. En daar werk je dan naartoe. Maar ja, in de verschillende repetities. Silke komt er misschien voortdurend wat bij, hè?
3: Ja, wij zijn natuurlijk allemaal supergoeie spelers met heel veel humor ook. Dus dan, nou ja, dan gingen we een improvisatiestukje oefenen. En dan was het zo, bedenk wat leuks. Of dan was het, nou, wat voor een type persoon zou een moord kunnen plegen? Mm-hmm. En dan, nou, gingen we daarop inspelen. En dan dacht Michael, oh, dat is wel grappig. Of, oh, dat is best wel slim of leuk. En dan ging hij daar weer mee verder. En uiteindelijk hadden we echt, ik denk wel, een heel A4'tje vol met allemaal opties. Met wie, wat, waarom, met wat en hoezo. En nou ja. Dus ja, dan met zulke creatieve mensen kom je met heel veel creatieve dingen.
1: Ja. Dus gaandeweg al die repetities ontwikkelt het spel zich eigenlijk. En zelfs de moordenaar is toen tot stand gekomen eigenlijk.
3: Ja.
1: Ontstaan. Nou snap ik het. Het is een spannend iets. Dus we gaan niet het hele verhaal uit de doeken doen. Maar kun je eens een klein tipje van de sluier oplichten? Want Silke, jij bent de persoon die het lijk gaat vinden, hè?
3: Onder andere, ja. Het stuk begint eigenlijk met Fleur. En Fleur, dat is een beetje een tuttebel. En die heeft van haar rijke oom daar het hotel geërfd. Mm-hmm. En zij gaat met haar vrienden daarheen om dat hotel op te knappen tot een supermooie B&B. En dan komen ze daar binnen en dan is het eigenlijk een groot vervallig gebouw. En dat willen ze dus gaan opknappen. Maar dan trekken ze de kast open en dan valt daar een lijk uit.
1: Letterlijk een lijk uit de kast.
3: Er valt een lijk uit de kast, ja, vandaar ook de naam. Mm-hmm. En nou ja, dan in plaats van dat ze dan, zoals normale mensen zouden doen, de politie bellen, kan dat niet, want ze liggen ergens heel ver weg van de weg af. Dus geen bereik. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan proberen de moord zelf op te lossen. En daar heeft Fleur super veel zin in. Nee.
1: Niet.
3: Nee,
1: dus.
3: Nee, Fleur
1: nee,
3: niet.
1: Nee. En je vertelt over Fleur en dat is jouw rol, hè?
3: Ja.
1: En die was je niet op het lijf geschreven, begreep ik.
3: Nou, Fleur is best wel een tuttebel en dat ben ik zelf echt totaal niet. Dus ja, dat was wel een uitdaging. Maar op zich ook wel leuk om een keertje te doen.
1: Ja, want meestal speel je rollen die wat dichter bij jezelf zitten.
3: Ja, ik heb voorheen wel rollen gehad die je wel eigenlijk een beetje, dat ik eigenlijk bijna mezelf speelde.
1: Ja.
3: Dus een keer zoals dit, dat is best wel, is ook een keer een uitdaging, is ook wel leuk.
1: Ja, weer eens wat anders inderdaad. Ja. En wie ben jij, Quinten?
2: Nou, ik speel Thomas, een barman met een vlotte babbel. En ja, dat is ook best wel anders dan ik zelf, denk ik.
1: Ja, dus ook die uitdaging.
2: Ja.
1: Die uitdaging om het eens even heel anders aan te pakken, zeg maar.
2: Ja, heel anders wil ik niet zeggen. Ik ben nog steeds redelijk bij mezelf gebleven. Ook omdat ik het zelf wat lastiger vind om wat meer over de top te spelen. Maar ik ben zeker uit mijn comfortzone gedreven door Michael.
1: Ja, maar je vertelde in het voorgesprek wel iets wat nog heel dicht bij jezelf is gebleven. Namelijk je kleding. Jij ziet kans om in ieder spel je eigen kleding te dragen.
3: Wacht maar, Quinten.
2: Klopt. Ja, ik zoek in elk stuk dat wij spelen, ongeacht het tijdperk, zoek ik de uitdaging om mijn eigen garderobe te gebruiken. Zo hebben wij ook een stuk, een Agatha Christie stuk gespeeld, wat zich ongeveer afspeelt in 1900. Mm-hmm. En daarvoor heb ik ook mijn eigen kleding kunnen gebruiken. Dus deze keer weer dezelfde poging. De kostuumgroep heeft het mij niet makkelijk gemaakt.
3: Sorry.
2: Ja.
1: Maar het is
2: maar
1: toch
2: het
1: weer
2: is gelukt.
1: Het is toch weer gelukt. Oké. Maar als het de volgende keer in de middeleeuwen speelt, dan...
2: Dit is mijn laatste stuk. Dus helaas.
1: Kijk aan. Jij gaat andere
2: weten.
1: Dingen doen.
2: Ja.
1: Ja, oké. En met hoeveel zijn jullie zo bij elkaar?
3: Uit mijn hoofd 15 spelers, denk ik, ongeveer.
1: Oké, en dat zijn allemaal mensen die betrokken zijn bij dat bed and breakfast gebeuren. Of zijn ook mensen die dubbelrollen spelen? Of?
3: Mensen met dubbelrollen?
2: We hebben geen dubbelrollen.
3: Nee.
2: Maar niet iedereen heeft direct te maken met een bed and breakfast. Dus hebben we nog wat andere extravagante figuren. Maar daar moet je 6 en 7 juni achterkomen.
3: Dat houden we even geheim natuurlijk.
1: Ik probeer natuurlijk linksom of rechtsom dat jullie toch iets prijsgeven.
3: Ja,
1: maar dat gaan jullie
3: niet, hoor.
1: Nee, precies, dat gaan jullie niet doen. Mensen moeten naar het Huis van Puk komen in Arnhem om dit te gaan bekijken. En waar is het Huis van Puk en wat voor theater is dat?
3: Het Huis van Puk zit in Arnhem op het Kazerneplein uit mijn hoofd 6.
2: 6-2,
3: kijk, ik had hem bijna onthouden.
2: In Klarendal.
1: In Klarendal. Ja. Is het een soort wijkcentrum? Of?
2: Nou, het is echt een theaterschool. Ja. Regisseurs krijgen hier ook les. Mm-hmm. En het heeft een eigen theaterbar. Dus het is een hele knusse theaterzaal. Maar het is wel echt bedoeld voor de podiumkunsten.
1: Ja. Oké, okay, ja. En is het ook een zaal met een oplopend... dat mensen oplopend kunnen zitten?
3: Ja,
1: of een,
3: ja, met tribune, ja, ja, ja.
2: Dat wel, maar... Wij moeten wel zelf op de vloer spelen.
3: Ja, ja, wij zijn natuurlijk het Museater gewend. Met supergroot podium, supergrote zaal. Maar
1: In Zevenaar is natuurlijk een hoger liggend podium.
3: Ja, ja, ja, en dat is bij het Huis van Puk niet. Maar ik moet zeggen, dat vind ik ook wel leuk. Want het is toch wel intiemer spelen of zo. Dat is toch, ik denk, wel wat spannender dan dat je in het Museater... Tenminste, kijk, het Museater is groter... Mm-hmm. Maar ik denk dat je in zo'n zaal als Van Huis van Puk zit... dat dat wel intiemer is. Dat vind ik eigenlijk ook wel spannender, denk ik.
1: Mm-hmm. Ja, ja, oké. Okay. En jullie hebben ook gekozen voor iets intiemers... omdat je dan voorstellingen een paar keer kan spelen, hè?
2: Ja.
3: Ja,
1: en is dat ook inhoudelijk dan gemotiveerd? Zo van, het spel ontwikkelt zich ook nog tijdens het optreden eigenlijk?
2: Nou ja, je hebt nooit echt een voorstelling... waar je het maar één keer mag spelen... en dat je dan één keer helemaal overtuigd bent... oké, dit was het. Je wilt het eigenlijk... een paar keer kunnen spelen. En elke voorstelling gaat weer anders zijn. Iedereen gaat weer eigen improvisaties hebben. Er zal nooit een definitief stuk zijn. Maar ik vind het ontzettend leuk dat wij de kans krijgen... om het 3 keer te kunnen spelen.
1: Ja, ja, oké. Okay. En dat gaat dan op 6 en 7 juni gebeuren. En op welke dag doen jullie 2 keer dan?
2: Wij spelen zondag spelen wij 2 keer. Om 2 uur en om 7 uur.
1: En zaterdag is hoe laat?
2: Om 7 uur.
1: Om 7 uur. En zijn voor alle voorstellingen ook nog kaartjes te krijgen?
2: Nog wel. En die kaartjes zijn te koop op theatergroepuit.nl of huisvanpuk.nl.
1: Oké, okay, gewoon via internet kunnen mensen kaartjes bestellen.
2: Zeker, of aan de deur.
1: Als ze benieuwd zijn naar het lijk. Is er ook iemand die trouwens het lijk speelt?
2: Absoluut.
3: Zeker, zeker.
2: Maar om daarachter te komen moeten we toch weer refereren naar 6 en 7 juni.
1: We hadden in feite een heel kort interview kunnen houden. En kom vooral kijken.
3: Ja, dat is eigenlijk mijn moraal van het verhaal. Hè? Gewoon komen kijken, dan weet je het antwoord.
1: Ja, ja, ja, precies. En het gaat een echte whodunit worden. Hè? Met
2: zeker,
1: heel veel speurwerk en et cetera. Dus ik hoop dat mensen de kaartjes bestellen, komen kijken. En ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het enthousiaste verhaal.
2: Nou, ontzettend bedankt dat we hier mochten zijn.
3: Zeker, ja.
1: En laten we even blijven huiveren en met Thriller van Michael Jackson.

0: het nieuws was dat Jeep krijgt een baby. Vooral taxichauffeurs. Stapte ik in. Hey, ouwe, gefeliciteerd, ouwe. Hij doet dit, hè? Hij zei, Jeep, wat wordt het nou? Is het nou volgens jou een Marokkaanse baby of een Hollandse baby? Wat is het nou? Ik zeg, voor mij is het gewoon, ja, gewoon, ik zie hem gewoon als een Hollands kindje. Maar als hij iets verkeerds doet, is het ineens een Marokkaans kindje. Want zo werkt dat hier.
1: Kijk op de samenleving. Cabaret.
2: Ja, ons cabaret. Het is natuurlijk prachtig weer. En dan trekken de mensen er nog wel eens op uit. Wandelend of op de fiets. U heeft ook in het eerste uur Wim Verbiezen kunnen horen. Die vertelt wat er allemaal te doen is. Rondom het toeristisch informatiepunt het Gelders Eiland. Maar ook in de rest van deze regio kan natuurlijk volop gefietst en gewandeld worden. Mits het niet onweert, want dat is ook af en toe natuurlijk het geval. Ronald Goedemond die wil er ook graag eens op uittrekken. Maar het zit niet allemaal mee.
3: Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door, alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie dat, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Dat is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets, zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek, ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. En zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan is het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep. En ik rem. Maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijnfietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan een pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum, nul. En de landing is al ingezet, hè mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om een belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk, ik knal keihard op de grond met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen, die is aan de andere kant van de straat, is die speciaal gestopt met zijn fiets om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan, die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen.
4: Spring maar achterop bij mij.

0: kijk op de nieuwe samenleving. Vandaag is Mariette Wiegerink in gesprek met...
1: Jan Ruiter. Jan coördineert en is beheerder van de wisselwinkel in de Elshoffenpassage in Duiven. En we zitten bij wijze van uitzondering in mijn eigen huis, hier in Doesburg. En de wisselwinkel was onverwacht verhuurd, dus daar konden we niet terecht. Wat ik wel weer jammer vond, maar dit is ook een goede plek. Fijn dat je hierheen wilde komen in ieder geval. Wat is, Jan, de achtergrond van dit initiatief? Vertel.
2: Mijn opdrachtgever is eigenaar van het winkelcentrum.
1: Van het hele winkelcentrum?
2: Van het hele winkelcentrum, okay. Ja, met uitzondering van Blok van Albert Heijn. Dat hoort erbij, met een paar winkels. Toen ze het kochten een aantal jaar geleden was er behoorlijk veel leegstand, en nog steeds. Er is inmiddels een heel plan gemaakt voor de herontwikkeling.
1: Oh.
2: En dat betekent dat een hele vleugel aan de kant van de Kastanjelaan wordt gesloopt op termijn. Daar wordt ook nieuw gebouwd voor een supermarkt, de Jumbo.
1: Oh.
2: En nog een aantal nieuwe winkels. Maar die leegstand die kun je dus op korte termijn niet oplossen.
1: Nee.
2: Dat werd dus een beetje een dode hoek en daar wilden we wat mee.
1: Ja.
2: Toen hebben we besloten om één leegstaande winkel in te richten.
1: Ja.
2: Met wat meubels, wat kledingkasten, wat tafels. Wat
1: ja, ontmoetingscentrum of zo.
2: Nou nee, met het idee van dan kun je die verhuren. En dan niet langdurig, maar we willen daar steeds iets anders in hebben om het verrassingseffect te bereiken.
1: Ja, ja, ja.
2: Nou, dan komt er uiteindelijk de naam De Wisselwinkel kwam eruit met het idee van de winkel wisselt nou bijna dagelijks. En zo zijn we in september 24 begonnen. Oh. Met het idee van, nou ja, we kijken wel.
1: En hoe loopt het?
2: Als een gek. Ja, het was wel wonder. We dachten van, nou, als we nou eens op vrijdag en zaterdag een paar keer wat mensen hebben, dat zou leuk zijn. Ze begonnen in september met 1 of 2 huurders. En in oktober werden het al een stuk of 10. En in november zaten we op 1 dag na vol. En december was uitverkocht.
1: Ja.
2: Dus dat was onverwacht.
1: Ja, ja.
2: Het bleek heel goed aan te slaan met heel veel verschillende mensen. We zijn nu 1,5 jaar bezig. En ik denk dat we nu inmiddels 140 verschillende huurders hebben gehad.
1: En zijn dat ook mensen bijvoorbeeld die terugkomen?
2: Ja.
1: Ook nog,
2: Het zijn voor heel veel particulieren. Mm-hmm. Die je ook op braderieën tegenkomt. En op jaarmarkten. En op het kleedje met Koningsdag.
1: Ja, ja.
2: Die het gewoon heel leuk vinden om echt een winkeltje te hebben.
1: Maar is het dan 1 dag? Of kunnen ze meer dagen? Of?
2: Je mag formeel maximaal 1 week.
1: Ja.
2: Om te zorgen dat het verrassingseffect blijft.
1: Ja.
2: Maar er zijn wel mensen die huren bijvoorbeeld een vrijdag en een zaterdag. Of een donderdag en een vrijdag en een zaterdag. Of een maandag en een dinsdag. Of heel af en toe komt iemand een hele week.
1: Ja, ja.
2: Dat is uitzonderlijk.
1: Ja.
2: En er zijn ook heel veel die komen terug. Die zie je een paar keer per jaar.
1: Oké, okay, ja.
2: Ik heb iemand die heeft een webwinkel. Die komt iedere 2 maanden komt die een dag.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat is, dus ja, je ziet dat het aanslaat.
1: Maar het loopt dus. Fantastisch, loopt. Ja. Is het ook zoiets als, ik was vandaag in Arnhem, liep ik in de Steenstraat. En daar is een, hoe heet het? Een winkel voor 1 dag. Of ieder zijn winkel heet dat. Is dat hetzelfde? Maar dat ging meer, geloof ik, over stellingen.
2: Die ken ik niet. Maar er zijn meer van dat soort concepten.
1: Ja, precies.
2: Die
1: dat
2: soort
1: wel.
2: Van pop-up store.
1: Ja,
2: of
1: ja.
2: Een closet store is er ook een. Ik weet dat Wereldhaven heeft bijvoorbeeld een concept voor hun eigen winkelcentra.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar die zijn heel duur.
1: Ja. Maar hebben jullie meer wisselwinkels?
2: Nee, we hebben er nu 1.
1: Oh.
2: We hebben het ontwikkeld voor dit winkelcentrum.
1: Ah.
2: Met de gedachte, laten we maar eens kijken wat er voor komt.
1: Het kwam.
2: En het kwam.
1: Yeah.
2: Dus we hebben nu een bewezen concept. En ik heb het concept overgenomen van de eigenaar.
1: Mm.
2: En ik ben nu bezig om te kijken of ik het kan doorontwikkelen. Voor andere winkelcentra en winkelcentrum eigenaren.
1: Ja. Dus het is alleen nog maar in Duiven?
2: Het is nu alleen in Duiven.
1: Oh, oké. Okay.
2: Ik hoop dat ik na de zomervakantie... ermee de boer op kan.
1: Ja, ja.
2: Om het zo maar te zeggen. En dan te kijken of er ergens anders in Nederland ook...
1: Want echt heel erg nieuw is het niet in die zin dat ik... kijk, ieder zijn winkel, wat ik al net zei, in de Steenstraat in Arnhem. Ik heb zelf op het Eilandplein, ik weet niet of jou dat wat zegt,
2: dat
1: in Duiven ook.
2: Duiven, ja.
1: Precies. Heb ik dus in 2014 ook Hebbes en Houwes, heette dat... geïnterviewd. Maar dat ging met stellingen en schappen tegelijk. Dus niet een hele winkel, maar delen van winkels. Dus het concept, een principe, in principe ja, is dan nee, al
2: dat
1: oud,
2: concept
1: hè?
2: Ken ik ook vanuit ons eigen, waar ik zelf woon, in Etten-Leur, in West-Brabant.
1: Ja.
2: Daar kun je ook gewoon een schap huren van een meter.
1: Ja.
2: Maar het concept werkt heel anders. Omdat je daar personeel hebt in de winkel.
1: Oh, dat is het.
2: Ja, dus wat je eigenlijk doet is je huurt een schap. Je zet je spullen daar neer in conciliatie.
1: Ja, precies zo. Ja.
2: Het personeel verkoopt het en je krijgt een percentage van de opbrengst.
1: Ja, ja, ja.
2: En bij ons krijg je gewoon de sleutel van de winkel en succes ermee.
1: Ja.
2: En dat is volledig onbemand. Je boekt online. Je krijgt een reserveringscode.
1: Oh, je boekt online in ieder geval. Ja. Dus jij hoeft niet als een gek heen en weer te controleren,
2: nee,
1: kennis maken.
2: Nee, dat is met de prijzen niet zo feest.
1: Dus dat heeft nu al helemaal niet.
2: Nee. Dus dat... Nee, je, huurt, je kunt online reserveren. Dan krijg je een reserveringsbevestiging met een code van een kluisje. Bij de ingang hangt de sleutelkluis. Daar haal je sleutel uit, dan kun je de rolluik openen. Je krijgt de beschrijving waar de lichtknoppen zitten, waar de kachel staan. Je kan met de meubels op en neer schuiven zoveel als je wil. De een die heeft de winkel helemaal ramvol staan en de ander die gebruikt 10 vierkante meter. En blokt de rest af met een paar boekenkasten.
1: Wat kost eigenlijk de huur van een dag?
2: Maandag, dinsdag €25.
1: Yeah.
2: Woensdag, donderdag €35.
1: Per dag.
2: Vrijdag €45 en zaterdag €50.
1: Oké, precies. Ja. Maar goed, geen belemmering voor mensen om te huren, hoor ik.
2: Ik denk dat we over een heel jaar genomen 70% bezet hebben.
1: Fantastisch, ja. Dus en ook al is het concept alleen maar te bezichtigen en aanwezig in Duiven. Mm-hmm. Kennelijk hebben er genoeg mensen. De publiciteit heeft goed gewerkt.
2: Helemaal in het begin hebben we één heel klein reclamecampagnetje gedaan. Ja, dat is serieus. Echt gewoon 3 keer een advertentietje van wat 10 bij 15 centimeter. In de Liemense dagbladen, weekbladen heet het zo. Liemense weekbladen. Waar kom je dan van Westervoort tot aan Zevenaar volgens mij?
1: En Doesburg dus in principe ook.
2: Dus je ziet ook de huurders voornamelijk uit die regio komen.
1: Ja.
2: Ik geloof dat het vest is Babberich een beetje. En Westervoort, Arnhem.
1: Ja.
2: Dan houden we het op.
1: Ja, precies.
2: Maar dan heb je dus voldoende markt.
1: Nog steeds, kennelijk. Precies. Dus zelfs zo dat jij overweegt om...
2: Ik denk dat je dit concept in een straal van 50 kilometer door heel Nederland zou kunnen doen. Al zitten er wel een paar beperkingen aan. Je merkt bijvoorbeeld een winkel. Je hebt dit winkelcentrum is van één eigenaar.
1: Yeah.
2: Dus die heeft één belang. En die kan zelf een knoop doorhakken. Ik heb ook een winkelcentrum bij mij niet zo heel ver vandaan zitten. Waar ook leegstand is.
1: Yeah.
2: Dat zijn 25 winkels. Die zijn eigendom van 7 verschillende eigenaren. En iedereen denkt van, ik heb er al last van. Dan krijg je dat concept niet voor elkaar.
1: Nee.
2: Dus je moet echt gewoon iemand hebben die daar het nut van inziet. Die graag een beetje reuring wil in plaats van leegstand.
1: Ja.
2: Die het leuker vindt om daar wat te doen in plaats van dat je er stickers op plakt.
1: Precies, ja, ook dat.
2: Dus het is niet voor heel Nederland.
1: Nee. Dus zit er ook nog een sociale motivatie achter? Of eigenlijk alleen een financiële?
2: Nee, juist geen financiële, want we verdienen er niks aan.
1: Dit bedrag.
2: Nee, kijk, als je nuchter kijkt, je hebt zeg maar gemiddeld 25 dagen per maand die je kunt verhuren. Nou, 70%, dan zit je ongeveer op 17 dagen, 18 dagen.
1: Ja.
2: Laat het gemiddeld €35 zijn, dan zit je op €600 per maand.
1: Ja.
2: In de wintermaanden is dat de stroomrekening al.
1: Ja.
2: Dan is het ook fijn dat ze mijn uren betalen.
1: Dan
2: moet het reserveringssysteem nog betaald worden.
1: Precies.
2: Dus in de winter moet geld bij. En in de zomer kun je iets van terughalen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat deze eigenaar erom dat er wat te doen is. Dat het geen dood gat is.
1: Want een dood gat trekt ook geen mens.
2: Nee, en nu trek je de mensen dan langs door naar de HEMA. En dan passen zij passages weer langs de ijssalon en verder. Ja. Dus dat is leuk.
1: Ja.
2: En je merkt ook wel dat er mensen zijn die gewoon iedere dag even het winkelcentrum inlopen om te kijken wat er in de winkel
1: staat.
2: Dat is grappig. Er zijn mensen die komen 1 of 2 keer per jaar en dan verkopen ze alle spullen voor €1 of €2 voor een goede doel.
1: Ja.
2: Er is één klant bij, het is een beetje mijn favoriet. Die is super enthousiast. Komt daar het liefst met de dochtertjes. Verkoopt spulletjes. En dat zet ze om in volgens mij in speelgoed voor kinderen die het niet zo breed hebben.
1: Ja.
2: probeert er ook echt een feestje van te maken. Dus die kleedt het aan met ballonnen en probeert met de bakker een deal te maken.
1: Leuk, ja.
2: Heeft koffie en thee en limonade
1: nou,
2: bij zich. En ja, dat is echt gewoon een trekpunt op die dag.
1: Fantastisch, ja, wat leuk. Ja, die maakt dus echt er een feestje van.
2: Die maakt er letterlijk een feestje van. Ja. En die geniet ook echt zelf van het feit dat ze winkeltje speelt.
1: Ja, ja. Nou ja, dat is het, en die kinderen dus ook.
2: En die kinderen ook klein, maar die vinden dat wel heel leuk.
1: Ja, natuurlijk. Ja, ja, precies. Ja. Nou, dat vind ik een goede afsluiting, deze feestelijke initiatief. Hartelijk bedankt in ieder geval, Jan.
2: Ja,
1: en succes met de toekomst, zullen we dus maar zeggen. Ja.

0: Dat was Ilse de Lange met haar Miracle. En daarmee is het tijd geworden om Kijk op de Samenleving van 1 juni te gaan afsluiten. Kijken we nog even terug op de gasten van vandaag. Onze gasten van de week, dat waren Orlando, Maaike Gouwenberg en Eline Benting. En zij hadden het over Sonsbeek 2026. Een culturele manifestatie van 2 juli tot en met 10 oktober is dat in Sonsbeekpark te doen. Met allerlei beelden, maar ook workshops, gezellige ontmoetingen. En het wordt een hele happening al die maanden. Kijkt u vooral op de website, dan weet u precies waar u aan mee kan doen. En ze zoeken nog heel veel vrijwilligers.
1: Ja, de plek waar ook heel veel vrijwilligers zijn, dat is het toeristisch informatiecentrum Het Gelderse Eiland. Elke maand spreken we Wim Verbiezen van dat informatiecentrum. En hij had weer allerlei activiteiten die er de komende maand te doen zijn. Onder meer een fotopuzzeltocht door Spijk. En die is zondag 14 juni. En meer info vindt u op gelderseiland.nl.
0: En aanstaand weekend kunt u ook uit op 6 en 7 juni. Dan speelt theatergroep uit zijn moordspel Lijken in de Kast in het theater Het Huis van Puk in Arnhem. En ik sprak daarover met Quinten Garro en Silke Vree.
1: En in de Kijk op de Nieuwe Samenleving geen lijken in de kast, maar iets moois in de etalage van de Wisselwinkel in Duiven. Mariette Wiegering sprak met Jan Ruiter. En die Wisselwinkel is een winkel die je tijdelijk kunt huren. Tot zover Kijk op de Samenleving van deze maandag 1 juni. Martin Meerleveld deed de techniek en Irene Brinkman en Tristan Scholten de presentatie. Ik wens je een mooie avond en heel graag tot volgende week.

0: in heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt-het-vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt-het-vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. De nieuwe bekostiging moet de samenwerking van zorgaanbieders verbeteren en meer financiële zekerheid geven. Ook is het de bedoeling dat spoedeisende hulpen minder snel hoeven te sluiten als het dan niet druk is. De overheid wil de financiering de komende jaren verder aanpassen. De spoedeisende hulp heeft personeelstekorten en een hoge werkdruk. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Dat schrijven de regio's in een brief aan de Tweede Kamer namens onder meer burgemeester Schouten van Rotterdam. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. Maar volgens de veiligheidsregio's is dat systeem kwetsbaar bij stroomuitval, storingen of cyberaanvallen. Ook maken ze zich zorgen over mensen die helemaal geen mobiele telefoon hebben. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een lekkere

Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Spoedeisende hulpen in ziekenhuizen krijgen vanaf volgend jaar deels een vast budget van zo'n 4,6 miljoen euro, schrijft minister Hermans de Tweede Kamer. Meerdere veiligheidsregio's vinden het onacceptabel als het luchtalarm verdwijnt zonder een goed alternatief. Het kabinet wil de sirenes per 2028 vervangen door vooral NL-alert op mobiele telefoons. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt in het noorden en westen meer bewolking bij, maar het blijft wel overal droog en het waait bijna niet. Komende nacht kan er met name in het westen nog een bui vallen. Het kwik wijst een graad of 15 aan en er waait een zwakke tot matige zuidenwind. De ochtend begint bewolkt met ook af en toe een bui. 'S Middags is het bewolkt met in het noordoosten eerst zonnige periode.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een bedrijfspand in Herugewaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Herugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Volgens Trump is er ook afgesproken dat Hezbollah en Israël de aanvallen stoppen. Beide partijen zouden volgens Trump hebben ingestemd met een staakt-het-vuren, maar een officiële bevestiging van de afspraken ontbreekt nog. Iran dreigt het staakt-het-vuren en de onderhandelingen met de VS te stoppen. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Door de snelle verspreiding van het virus in Limburg en Noord-Brabant groeide de urgentie al vroeg in 2020. Bestuurders en artsen waarschuwden in Den Haag dat het aantal besmettingen veel hoger lag dan gedacht. Al snel na de Brabantse maatregelen voerde het kabinet de eerste ingrijpende maatregelen voor het hele land in. Het weer, toenemende bewolking in het noorden en westen, maar het blijft wel overal droog. Komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een bedrijfspand in Herugewaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Israël stuurt geen troepen naar de Libanese hoofdstad Beirut en de troepen die al onderweg waren keren terug. Dat meldt Amerikaanse president Trump na een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu. En Brabantse bestuurders hebben aan het begin van de coronacrisis druk gezet op het kabinet om snel landelijke maatregelen te nemen, blijkt uit de parlementaire enquête over de coronaperiode. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 's avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. Bij de aanhouding kwam de vrouw hard ten val nadat een agent haar vastpakte en wegtrok. Het incident vond plaats na een melding van vernieling en bedreiging, waarbij ook sprake zou zijn geweest van een mes. Na het incident in Zeist kreeg de politie online veel bedreigingen en beledigende reacties. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. De spullen lagen in een loods opgeslagen. 2 mannen zijn aangehouden op verdenking van de grootschalige handel in namaakproducten. Volgens de politie is het de grootste inbeslagname van vervalste voetbalartikelen ooit in Canada. Het weer: komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Bij een bedrijfspand in Herugewaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond. De politie zegt dat de agent die betrokken was bij het geweld bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist niet wist dat de vrouw zwanger was. Hij zou anders hebben gehandeld als hij dat wel had geweten. En in het Canadese Toronto heeft de politie kort voor het WK voetbal een grote partij nagemaakte voetbalartikelen in beslag genomen. Het zijn duizenden nepshirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken, plus vervalste WK-trofeeën ter waarde van miljoenen dollars. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. Bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 19:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, komende nacht valt er met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen wordt het bewolkt met flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. De regeling moet mensen zonder verblijfsrecht gemakkelijker terug kunnen sturen naar hun land van herkomst. Lidstaten krijgen nog een jaar extra om de uitvoering volledig op orde te brengen. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. Volgens het akkoord kunnen ook kinderen daar verblijven. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Die 2 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar over hun toestand is nog niets bekend. Het incident gebeurde rond 7:30 s'avonds op een bedrijventerrein. De omgeving is ruim afgezet en er kwamen meerdere hulpdiensten, waaronder ook een traumahelikopter. Er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd in Heerhugowaard. Het weer, er valt met name in het westen nog een bui bij een graad of 15 en een zwakke tot matige zuidenwind. Overdag is het bewolkt en vallen er een paar flinke regen- en onweersbuien bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Het Europees Parlement, de EU-lidstaten en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over nieuwe regels voor de terugkeer van afgewezen asielzoekers. Ook is afgesproken dat zogeheten terugkeerhubs buiten de EU kunnen worden ingezet. En bij een bedrijfspand in Heerhugowaard zijn zeker 3 mensen neergestoken. 1 persoon is om het leven gekomen, 2 anderen raakten gewond, meldt de politie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Deense premier Mette Frederiksen heeft een nieuwe centrum-linkse coalitie gevormd en lijkt aan haar derde ambtstermijn te beginnen. De coalitie kwam tot stand na 69 dagen onderhandelen. Dat is een record voor Denemarken. Eerdere gesprekken over een centrum-rechtskabinet liepen vorige maand stuk. En daarna kreeg Frederiksen de opdracht om een linkse coalitie te vormen. Later deze week worden de plannen van de coalitie gepresenteerd en de nieuwe ministers bekendgemaakt. De Israëlische premier Netanyahu dreigt alsnog met aanvallen op de Libanese hoofdstad Beirut als Hezbollah de aanvallen op Israël niet staakt. Dat zei Netanyahu na overleg met de Amerikaanse president Trump. Die meldde eerder dat Israël afziet van een aanval op Beirut en dat Hezbollah had ingestemd met een bestand. Netanyahu benadrukt dat het Israëlische leger de operaties in Zuid-Libanon gewoon voortzet. Volgens de Libanese ambassade in Washington heeft Hezbollah Trumps voorstel geaccepteerd.